0: De Neven App. Voilà, yo in music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, yo in music. En luister naar yo in music overal en altijd. De Neven yo in music app.
2: App hem al.

0: Radio en Music, overal op FM, op 107.8 en 105.8. In Olst, Olgert, Aarp, Meer, Lee, Ninov, Denjeratem en dat stinkderp hier wat verder.
1: Amen en beste.

0: van de rood, hè. Maar je loopt erachter gelijk als een kieken zonder kop.
1: Dat is een cinema. Met de divana.
0: Ze zien er wat scheel zeker?
1: Dat is een cinema.

0: Common, Orsner, Fist, Drinks, Dans.
1: Heb je me vaste lauwet, go er eens op stap. Met felle frak en kinderkoes en verbe lappenkap. De zingen in ons kas zijn zo goed als op. Morgen zingen wij na in oor, we zetten stad op zijn kop.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: en loopt na 2 minuten met een kop gerust.
1: Game over.
2: Stoot op, stoot op.
3: Ajoen music.
2: Stoot op, stoot op.
3: Ajoen music.

nacht, want smaar is tot zauwes. Elke seconde, elke minuut, ajoen music.

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
2: Meer de Neven app voor jouw music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
2: nou. Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music app.
3: App hem al.
4: Veil Ajoinen hebben ons de laatste jaren verloten. De melkmolen brengen samen met Toysneers een eerbetoon der Toysterse stroten. Der vlinders gedrijven, een blik op de moon. Stek heel oist vereer, een keesje om. Het gemis is graal en kruid, maar oist

Ajo en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstje te beginnen. Alle carnavalliekjes zijn iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekjes. Ah, en veel carnavallies. Ajo en

0: Franse muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of

0: Ajoin Music.
1: Gedierig goede muziek.

ons hier aan een keer zitten. Oh, onze binnenmeester. Die verdient toch een standbeeld in Piergaat. Oh, wil je ons nog een keer drinken?

0: MGM Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
2: App hem al.

Ik was in Brussel en ik zag een Turk stond droen. Ik vroeg, ey Turk, versteug ooit deze naar joen? En ik paas een oei, hier langs deze kotei. Die nachtmet, hij nog nooit geroosterd schoert in de moskee. En ik paas een ai, die een broon is anderstolig. Per slot van rekening is ons toch voor klaarscholig. En dan wil je zeggen, dat is al zeven de rooie.

op een terras in Paroas. En ik zat juist nevens Sarkozy. Ik zou verdomme, dat is niet mogelijk. Sarkozy, zie die zie. Ik pas een oei, die Fransman moet niet weten wat ik zeg. Misschien dat ik het hier beter met handen en voeten uitleg. En nou hoor je zeggen, dat is alles je verderoa. Maar weet je wat dat Sarkozy doet zo?

Anne Munch in Engeland. In Hyde Park. En ik zag door Tony Blair. Ik ging er naartoe en ik zei, dag Blair. Goed trek gerad op mijn onkel Valère. En ik paas een oei, die in een straks, die gaat die grap beginnen flippen. Morgen kun je nog nooit verschieten van dat oei geposte tippen. En dan gewoon zeggen, dat zal ze even de roe. Maar we je gewoon.

Zo'n verkandidoot een veil respect. Maar hoor ik dan die buitenlandse pieten? Excuseer, versta jij dat? Die

11 domingo. Ja, man, ga daar nog even veel afleidingen in de stoet, waar wij zot zijn.

0: Geweldig. Dat deed je er goed gedaan, maskers.
1: Iowa Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat heb je nog nooit gezien of gehoord.

0: De gewoon een keer met je hand toe in. Ja, ik ga het ritme met je hand anders. Want ik heb echt. In dingen. Mag beginnen.
1: In Toysters. In Toysters.

0: Joyce de Conker en Jim Belgi meneer.
1: Joyce de
0: Niemer werd een ouder en Giener werd ageer.

0: கேக்கிட்டேன், உன் தரிசிக்கணும் உங்களுக்கு அதே போட்டலக்கேன் Een konker en Jim wel Jimeleer.
1: Oosterse vocabulaire.
0: De Niemer werd een ouder en Giener werd dat heer. Gedolsters en gedolsters, want over het water zeggen ze bijvoorbeeld toewak en hier zeggen ze toebak. Of een penchiel of een panchiel. Dat is twee keer hetzelfde, maar dat is toch iets anders nou hoor. En kal of een bonkal, zo ik twee keer het verschil. En een rolletouwet, zoals ze vroeger een rolletouwet tegen. Dus je ziet, het oostjes veranderd doe ik, hè.
2: En verdrom.
1: Oosterse vocabulaire.
0: Tinnel is een konker en Giemvel Giemeleer.
1: Oosterse vocabulaire.
0: De Niemer werd een auker en Giener werd ageer.

zitten in de zon. Ze kijkt een ere glozenbol bij elke vrouw die werd gesteld. Want door in kan ze zien wat de toekomst ons wijspelt.

0: MGM Café.
1: Meer de neven-app van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven-app. Ajoen Music App.
2: App hem al.

0: Volkswagen, dan is het dan bras.
1: Stotter zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop. Ah, ah, ah, af dat mooi lof ik lesje doe. Ah, ah, ah, af dat mooi lof ik lesje doe. Stotter zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop.
0: Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend, dan is het dan bras.
1: Stotter zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop.

0: stoot er zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend dan is het dan bras. Stoot er zot op mijn kop, stoot er zot op mijn kop.
1: Is foie vier smeres, zaven er mooi. Ik had toch beter naar carnaval geweest. Na ligt de man hier te ronken, zeg.

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Meer de Neven app voor Jolen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app.
3: App hem al.

0: Ajoa Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.
1: Allee, madame, j'ai d'abord, en luister, het is goed normaal. Ik heb me

stadde jord. Voloret uiten, juist de draai gevierd. En we moesten al binnen blijven.

Soup, Sick and Cinema. Voor Fortwilven, hoe geweten? Aan der Kleer, iedereen ons te geten.

0: Franse muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.
2: Vietnam.

0: Geef mij maar aan jou in music. Waar Aven van Olst?
1: Hey bro, facteur. Ik ben al jullie morgen op de zoek naar het huis van Ella. Waar moet ik naartoe? Jij bent ziek, naar de bocht of naar beneden?

voor iedereen. Al doorsneers bijen.

echt vernuscht.

Nou, de rage van Fluffels in een pakje chips is er liever rage om gang. Zit daar rich bij hier en zie rich gemier met hier wat drank in dans. Een selfie van hier en een selfie van door op ieder baal, zo je zeker op. Die slinkt aan de foto's en lomperig, dan is er na de selfie stick. Trek een selfie. Of een belfie. Trek een selfie. Iedere student is met examens, doe al een beetje verzet. Ze zetten er beste kont of wil, gewoon weg maar op die

gebeurt er allemaal met zijn gsm in dans. Ze trekken van alles die tot op je trekt en dat zegt dan bedankt. Dus kom dan met eigen spreek memoroon en roep naar carnavalfie. Dan springen we spier, bedankt ongier, op de pompier, voor een selfie.

0: gedierig goede muziek.
1: Hier lulste zo het geloten, gevuld zijn al te stroten, met lachende gezichten, versierd met maquillage.

0: Ons is goed aan me zeiden, draait al geprofiteren. Ze bazen maar op een zoek, dat is voor me een plezier.
1: Hier zit je in te gopen, door hangt er in te slopen. Maar vroeg dat ik naar oos gaan, dat is

0: Is in Alto Swanye.
1: Esterweer!
2: Wat heb je?
3: GMB Café.
1: Nee, de Neven App. Voila yo in music.
3: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
1: nou. Zoek op City Music, Ayo in Music. En luister naar Ayo in Music overal en altijd. De Neven Ayo in Music App.
4: App hem al.

FM op 107.8 en 105.8. Roost, Oltjert, Aarp, Meer, Leij, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkdorp hier wat verder.

Het is er vooral al om gekend. Zing voor mij, want het is gemeend. En luister gewoon naar mijn kind. Wat doe voor ons en niks meer.

0: Dumfries.
1: Pas Schilderman?
0: Oh, niet. Ik luister alleen maar naar Iowa Music.
2: Ben je me even toeren?

0: als prima ballerina, al dansend deed de stroom. We mochten pirouetten op onze wolken. Het Jorna Dina's rechten dicteerden we de wet.
1: Iowan Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

Geef dan nog een pinch. Waar kom nog willen ons? Dat zal al op het zullen zijn, mijn vrouw. Gevrouw dat nog hier liggen, krijgt hem niet meer uit. Laat je hem stoppen.

0: Jesus.
1: Are you in music?
2: Verhaal dat je in. En nou wat dat erop trekt.
3: Hoe ik al werven aten verslijten, ons lustenoet is nog niet gestreken. Wippen al joren onze stoet. Het gorap verboi, 10 jaar passeert, wordt dus wel de moeite weert. Josjes smoken ieder jaar opnieuw. In elk collier schittert in het licht een fantastisch goeie gezicht.

dag en nacht, van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut, Ajoen Music.

0: Wir haben einen Brückenpist.
1: Esterweer!
2: Wat dat brengt? Een GMB-café?
1: Nee, de Neven-app. Voor jou en music.
2: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De nieuwe Ajoin Music App.
3: App hem al.

Ajo en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekjes zijn iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekjes. Ah, veel carnavallies. Ajo en Music.

0: kinder die zeggen dat is niet voor mij. Hou dat
1: terug. Iowan Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: zand, hè.
1: Hey, Frankie, wat mee doen, hè.
2: Hey, ik kan me rotten dat ik een zin hoe dat gehoord dat dans kan doen, hè.
0: Super, Frankie. Voor therapie naar zo. En dan, handjes poe.

0: kappersies nog een verteren, jong.
1: Rapsong!
2: Esther weer!
3: Wat dat brengt?
4: Een CMB Café.
5: Nee, de Neven App. Voor jouw music.
3: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
5: Zoek op City Music, jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De Neven jouw music app.
2: App hem al.

0: I Win Music
1: 100% olst.
2: Soms spijs ik nog eens om mijn moot van de klas. Was in klein college, oh en nooit geen ambras. Zijn oor op een zo'n streep, zat dat op die eerste roet. Was een klein manneken, worden echt nog eens

0: muziek.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar. Nog nooit gezien.

0: Hij voelt niks keer. Iedereen al erbij.
1: Are you in music? Amai mijn frak. Zat bij mijn bieken. Kon ervan genieten.

0: Hop, paf, paf, dans ta crampe.
1: Wat dat brengt?
2: J'ai un bel café.
1: Nee, de Neven app voor jouw music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De Neven jouw music app.
3: App hem al.

op vijf en vier en al gestoef. Maar zit een dikke in de poef. Zij zijn op zoek naar het plusje van bier gaat. Mo van den Beer, zijn zammels we benaad. Alder is boekje en kans, zij ontspringen de dans.

0: verdrommelien. In stad met mijn moot.
1: Veel schoen maskers rondom ons. Trekken ons staat de schoenen om.
0: Een schoenpoep om ons hand. Dat demmen toch verdient. Het werd tijd.
1: Deze is ons verhoogd.

stoel. Maar ik verglied gelijk dat moet. Pennenvong in het mouwske liggen, dat doet echt, ja dat doet goed. Op de karren is gofiesten, op dan en mijlen met haar biesten, zeven

Het stoelkensdansken ooit gespeeld en al de klerkjes goed geteld. Het verrozeken is voes verteld hier in mijn stad. Wie mocht er zijn beloftes voor? Misschien toch een hier of door. De politiek, dat is iets roer hier in mijn stad.

0: luisterrezenor.
1: Are you in music?
2: Gedierig goede muziek.
3: Ronald Douwvet school en vol Engelse les.
4: Engelse les, Engelse.
3: Schandje had ongeveer gelijk als Toyster 6.
4: Toyster 6, Toyster 6.
3: Maar hier en door is er een woord dat ik echt niet verstond.

0: HR Radio. Ion Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, EHR. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Luid, na 2 minuten met een kop gerust. Game over.
1: Esther weer!
2: Wat dat brengt?
3: Een GMB café.
1: Meer de neven app voor Jolen Music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem now.
1: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De nieuwe Ajoin Music app.
4: App hem al.

0: kom nog hier, hè, want daar moet ik nog eens mijn gras gaan afvallen, hè.
1: Hey Funky, was ik op een kop of wat? Dat is of wat een nat en al ras of toen?
0: Waar doe ik dat altijd nog een vergering?
1: Zeg, te of wat om een pikken donker, want je van je zwembad was een beetje,
0: hè. Is jij mijn machine nog niet gezien? Dat is toch als weerskant en licht op.
1: Ja, het overal kieken er wel zeker. Kan dat? Kom hier, zet als een multipike via Hesmachang met koeien, dat een verrap al verzet.
0: Je hebt dat gezet?
1: Kom hier, zo.
0: Deze winkel is al lang al toe, hè. Stop ik een appartement op.

0: Rocky Evet. Dzięki Casa Front Ponisoma. Hey, maar joh, ik zal je altijd een tip geven. Zo, Peter, je bent een paal open. Het is zo van hier te klappen.
1: Gewoon moet je flappen, hoor. Geen hier een flapper in de flapschoen.
0: Nou, dan met een motorbike gedonnet. Geven ze beter een beetje bezig met haar vader.

0: HR Radio.
1: Dag Menschen, mijn naam is Marie van Monroe. Ik was in der tijd gekost voor mijn poe, pidoe. Die op een dag

dossiers over het feit van onze oh, kapé. De plans voor een nieuw stadion van kwijt, nee wee. En ik zou, dat is straf, maar ik zwaag als een graf. Droe mij om, bol het af. Ik scheer al jarenlang in het stadhuis

AYOI Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

0: muziek.
1: Altijd goede muziek.
2: Dat is erover.
3: Op een avond in het stikatelier van AKV Overboekt.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, jij gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: IO in Music, plezante radio.
1: Verleden jaar deed het mij zier, maar toch stond ik hier met plezier.
2: Nu nog meer.
1: Alles verliezen is u fijn, ik wil dit jaar veel beter zijn.
2: Nu nog meer.
1: Maar verlies ik vlees het bloed, dan ben ik mijn droom hier kwijt.
2: Nu nog meer.
1: En win ik vlees naar hier de straat, dan ben ik gelukkig dat ze fout.

0: Esterweer!
1: Wat heb je?
2: Zijn jij bij café?
3: Nee, de nieuwe app van Ajoe Music.
2: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
3: Zoek op City Music Ajoe Music. En luister naar Ajoe Music overal en altijd. De nieuwe Ajoe Music app.
4: App hem al.
5: Hallo.
6: Hey, hallo Funky. Pak ik het, hè? Hey, zeg. Proficiat met een 15 jaar potenplumbaanmakker. Hey, dat is goed van de kalanka, zeg.

0: Rocky, olé!
1: Geef mooi maar aan jou in music. Waar avond van ons?
2: Ik kost geen geld versieren, ik blijf de vrouwgezel. En al mijn kameroten kosten dat wel. Toch blijf ik het proberen, kost rijk en veel cadeaus. En Disney ondergoed van Mickey Mouse.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

AION Music, overal op FM. Op 107.8 en 105.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Leij, Nienhof, Den Jeratem. En dat stinkt er hier wat verder.

0: Dag en nacht, van s'mares tot s'avonds. Elke seconde, elke minuut. Ajoen Music.
1: Luistert goed naar hoe dat moet.
2: A-J-O-I-M, want door is te schrijven, dat is een natte vingerkoes gemoest. Mooi.

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
0: Nee, de neven app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven Ajoen Music app. App de mal.

0: your music.
1: Dus elk jaar hetzelfde leken stond in het groeit op het internet. De discussie mailen is weer in gang gezet.

0: Ajoen Music. Ajoen Music. Ajoen Music.
1: Soms spijs ik nog eens om mijn moot van de klas. Was in klein college, oh en nooit geen ambras. Zijn oor op een zo'n streep, zat dat op die eerste roet. Was een klein manneken, worden echt nog een wisselijk loet.

Drizzinolsch, genieën, dat thuis op zijn zolder, of in die of ander kas, geen album liggen. Ze waren al proper behoord en boevengulsch tijdens een familiebijeenkomst of onder kameroten. Een foto, een portret of een schilderij, het zijn al kunstwerken. En hoe ik al zijn dat mooie momentopnames, toch vertellen ze ons zoveel.

kunst werken tot stand. Al die wagens in onze stoet. Een simpele foto van een dansende Mert of een vol Janet. Het zijn dan ook die meesterwerken, waar dat mijn mond, zelfs Jornoding, nog kind over vertellen. Elkeen kan er zijn ogen voor ogen geven, want hier van boven komen ze telkens weer tot leven.

als al dat ooit er en is hem op precies tot leven komt. Dat is naar eigen om de stad mooi Oosterse steek.

0: Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, en veel carnavallies. Ajoe!

0: En als is op.
1: Deze's
2: Ajo in Music.
1: Verhaal dat je in. En nou wat dat erop trekt.
3: Jorenlang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn gedachten.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music App.
2: App hem al.

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagger. Nog nooit gezien of gehoord.

Ja, wat is dat niet zeggen? Nee, vliegen aan de voorn, maar ze red. Het kan nog niet over tetten. Wat is? Hoeveel kontjes? Allee, dat is even de jaletten. Ze zijn

0: De Neven App. Voilà, in music.
1: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, in music. En luister naar in music overal en altijd. De Neven in music app.
2: Hebt hem al.
3: Ella voor Janet.
4: Ella voor Janet.
3: De dansdag geven wergalit.
4: De dansdag geven wergalit.

0: aan de goede kant van angst. De enige echte. Ayo in music.
1: Ja, ja. Ik ben de Johnny. En het liedje dat ik voor haar ga

Ja, ja. Dat villa graal ik nog mee. Maar we zijn er nog belangen niet. Maar als het in de volle bekal al ken, dan is dat Giro zal zeker ken. Weet je wat we gaan doen? Wij gaan nog een keer een rol. Zijn we er?

Beste kes, wij gewoon een beetje meer leven in de Brouwerij brengen. Wij doen het nog één keer. Stek daar een portefeuille naar me weg, hè. Wij gaan daarna een gegraalijk bes opgeven. Zijn we er?

0: Ajoin Music.
1: 100% Olst.
2: De stad werd vast beloofd, is gieler van morgen.

0: 20% muziek.
1: Voor we 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar, nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
2: App hem al.
3: Je zijn de fermes, doe het hazekazing. Ik hoor van na hoe ik niet anders verwacht.

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, jij gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: читаю, мен он брюкопист.
1: IOM Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, De Jaratum en Stinkberg.

0: IO in Music. 100% plezant, 100% ulst.
1: Wow, wat is dat lawaad hier, zeg? Zie je wat dan niet? De Jean-Pieter een trompet gepikkeld voor doen. Kom jong, mocht dat gereed, dat we ons nog eens kunnen smijten. Allee,

0: vermogen. Zo'n lijp moet nog ver in brand steken.
1: Oh, is dat mooi, man?
2: Ja, kan die al weten, hè, zeg.
0: Zie, Geer, de champie is al op het fietje kalparis.
2: Pas op, pas op. Ja, er moet bier niet meer zijn. Hier even mooi en hier even een ander aan.
1: Ah, vol zit je gewoon.
0: Ik ben zo wat beter naar school.
1: Ai, kom, nog een les.
3: Ajoe, music.
4: Echt van Oost.

0: de vozitňa? Same tam oral jen rrbogoskel, ne?
1: Ajoen Music.
2: De numero 1 van de Ajoen.

0: Wat dat brengt?
1: JMB Café.
2: Nee, de nieuwe app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app.
3: App hem al.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte pure Oosterse radio.
1: Dag, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

Maak als je het vrouwen. Wil je gewoon met mooi een foto maken? Ik zorgeer een selfie met mij aan. Aan kook dicht tegen de mooi. Allee, als dat een maand tegen kan, dan heb ik ze biedt geen lap op mijn weg krijg.

0: Music. De beste momenten, de beste muziek. Olst op zijn best.
1: De Loorse Malen 2026. Dat wil niet zeggen dat we goed zijn. Dat we ook goed zijn. Een gieljoor zwijvend in de lucht tegen onze steen. Zit het op een wolk? Feitelijk zijn we al de nummer 1 van volk. Maar een overwinning werd ons toch niet gejond. Dus na stoppen we weer met ons voet op de grond.

Dag en nacht, van smares tot saubes. Elke seconde, elke minuut, ajoe.

0: biertje en bij café.
1: Meer de neven app van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Apple Klon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven Ajoen Music app.
2: App de mal.

Q-Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Roost, Oltjert, Aarp, Meer, Leij, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkt er weer wat verder.

0: sitten luistetneken rajuen music korroisega garanteert.
1: Ajoen music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, echt jaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: MGM Café.
1: Meer de nevenapp voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De neven Joen Music app.
2: Hebt hem al.
3: Zijn mannen, jongen. Hier zijn we waar naar bij de maskers van plezier.

0: Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.
1: Ons neers.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Egaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: Ajoen Music.
1: Echt muziek voor een fietsentenbaan.
2: Och meisje, wat gebeurt erna? Ah, Lovieke stona in de ka. Ah, daar ligt Pink nou nooit niet meer. Als ik in de patatten zink genienen.

0: biertje en bij café.
1: Meer de Neven app voor Joe Music.
0: Voor Android en voor Apple Klon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joe Music. En luister naar Joe Music overal en altijd. De Neven Joe Music app.
2: App hem al.

leven carnaval. Ik zal mijn ziel weggeven, voor dat als ooit in mooie stad te beleven. Ik zit er heel jaar op te wachten, want elke dag zijn mijn gedachten bij die vaste lauwensnachten.

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

Janneke zitten. Onze binnenmeester. Die verdient toch een stambeetje in biergaat. Oh, wil je dat nog een keer drinken?

0: MGMB Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app. App hem al.

0: 100% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: tweeën. Alleen een portrettentrekker dat alle touwen van zijten mocht.
1: Jos, heb je een café van de wet? Ja!

0: JMB Café.
1: Meer de Neven-app voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven-app. App de mal.

Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Tijeratum en Stinkberg.

0: Kef Marmor, a Join Music.
1: Ver, avu van olst.
2: Van de week riep er een gast op mij. Ey, meke, mot mij toch eens blij.
3: Zwaai, oh, stop. En ik geef maar droet en at het niet goed deed. Oh, Rupi, ik zoek naar een goed lief. En goh, hij zit na echt mooi gerief. Zwaai, oh.

dat ik zing. Ben blij dat ik dat vandaag voor huis breng. Want gelijk gegaar bestond er echt geen ding. Kijk, het is nou moet die smoelkes eens goed bezien. Dit wie is dan niet te schatten.

Diegene op kop en de salami, daar hangt ook een stabiel. Maar de foef, dat kan ook wel wat show verkopen, hè? Of doet de Fleur nog eens mee?

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Egger. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Ja, geet je er goed op.
1: Dag en nacht, van Smares tot Sauvus. Elke seconde, elke minuut, Ajoen Music.

Dat stekt mij even tegen. Het zijn altijd dezelfde dat hier zijn. Waar zit je man van de kiekendrood? En onze elektriker? En die van de verlichting? Dat wij allemaal op listen zijn, zeker. Weet je wat, joh? Ik zal hem eens bellen.

0: kan je zeggen. Morgen weet je, dan is ooit te klein, hè. Dat zie je van gendarmen uit te kwieken.
1: Dat kan mij niet schillen, jong. Ken hem ik toch in een schrik af, zee? Ik zit in met onze moot. En de boer, ze kan het mooi.
0: Dat is juist, de jongen mag verdomme in mijn boot. Hier is iets opgesloten, het is een weer mee, de tent in hem. Zij weet moeten in therapie gaan.
2: Want het is minder van
1: Augustus. Dat weet, is goed. Hier zijn, hè.
2: En hij nog werkt om de wolken.

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
2: Meer de Neven-app voor Jolen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven-app. App
3: hem al.

IOM Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Ninof, Den Jeratem en dat stinkt er weer wat verder.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: Soigner.
1: Esterweer!
2: Wat heb je brunt? GMB Café.
1: Nee, de Neven app voor Joen Music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
3: App hem al.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte pure Oosterse radio.
1: Dat, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

Bayonne Music. 100% plezant, 100% Olst.

ja, ze zal in rommen zeren. En ja, ze is perfect, niet een gemoedje, niet roderen. Alleen is lote keren. Bezien ze na een keer, amai.

op en neer. Alsjeblieft, ik kan niet meer en door is ze weer. Het is een beest, ze wil het om te niest. Laat mij rusten of ik lood mijn geest. Besef je wat ik zeg? Wat is dat voor iets?

0: gierig goeie muziek.
1: Echt gebeit in ons chique strijk, bloestert tijdens het verrol van de wijk. Vertel schulken.

0: de stad.
1: Een willeboerendochter, dat we maar nog niet gehad. O, het landelijk Miller, ze biedt in de rood, ons Annie. In een smaltajurken, een blommekesmotief, een snelle verschoning

0: Gott, wir haben nicht einen Brückenpist.
1: Wat dat brengt?
2: Een CMB-café.
1: Nee, de Neven-app voor Joen Music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven-app. App de mal.

0: Ajoen Music, de nummer 1 van Ajoen.
1: Oondacht, oondacht, oondacht. De steen zullen kondigen oom. Het groeit de afscheidsbal van ons Ilse. Oltje pompiers, de police en dat plastic en bekerkes moet binnen. Dan kan de stoelendans beginnen.

0: Week. 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Egger. Nog nooit gezien of gehoord.